die wij begaten die. Nu had ze fijn een ijzer gegeven die hielden voor de inheritance. En dat was part of the earth for the position. Jens! Ze breken met een run of fire on. Dat shall dash them in pieces like a pot of vessels, I would say. So be wise therefore, ye kings, and be struck to the five judges that concern. Serve the Lord God, Jerusalem.